0: Bonjour beste luisteraars, hier zijn we dan weer op Radio F3bis.
1: F3bis, jeudi 21h, samedi 22h.
2: F3bis.
1: 105.9, 106.9, décibel FM.